0: Duitsland is het, ja. Een vrouw op een troon.
1: Nou, Duitsland.
0: Die Merkel.
1: Ja, maar dat weet ik niet.
0: Wat?
1: Krikli.
2: Ja, dat ze gaan nog ook een goede kan.
0: Ja. Ze zijn ook erop geworpen. Is jou een arm, jetzt? Is jou een arm,
1: jetzt? Ja. Ik geloof, ik ga nog voorbij gaan kijken.
0: Onderstaat ik, onderstaat.